0: Susanne naar Petnenok FM. Ik moet je net eens opeen, zodat ik niet zo hartstikke stil. Dan nog FM 100 MHz.
1: Nu moet je lessen met jullie massaal.
2: Mag longen om september 22 en 19 in mijn merzog. Nu ja, ik lach lunie, ze kunnen niet lekker zetten. Nu ook goed af in de machlonik, en nu ook zo dat ze mij kiezen het in de rapport. En nu ga ik een nachtse kontimometer koling in de wetong aan het zoeken, zoals ik het zag.
1: Waar is ik van ook?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.
3: What?